0: ideeën.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
1: Yes!

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Zo, Huub hier.
18: Ja. Hey, jij had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
17: Ja.
18: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
17: 13 juni. Helmond!
18: Ja, jongen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND.

0: jouw J&D Successchijf.
1: Ferry de Lits en Shaq. Baco in Monaco.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio J&D, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Shaq.
2: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de Successchijf.

0: drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
1: we oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: De nieuwe JND.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Bij J&D hoor je thuis.
11: 4 uur.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen... is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord... maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is... en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK... maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0... maar om deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online... Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18PLUS speelbewust. 18PLUS speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Wat
19: een geld.
18: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcodeloterijwinnaar?
20: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: J&D.
0: Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Kool jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl. JND. De nacht van JND.
1: JND.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Zo, Huub hier.
7: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni. Helmond.
7: Ja, jongen.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
9: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: nacht. XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapig.nl. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar

0: Hey, hoor je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Je weekend begint op vrijdag.

0: feest op Radio JND. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De JND Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters. Oh.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesserlanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. En 3 spelers kregen een rode kaart. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.
1: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: JND. JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: dagspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ondernemers opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
9: Goedemorgen.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
5: Willem met de Ochtendshow.
4: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Ferry de Lits en Shaq. Baco in Monaco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Shaq.
2: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de Successchijf.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Café en Helman sauzen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
5: Zo, Huub hier. Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
6: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
7: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
8: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
9: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
10: De mooiste tegels.
11: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
12: Welk?
11: Ik ga trouwen.
12: Van de zaanden naar toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
11: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
12: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
10: De mooiste tegels voor groen en wand. Tegelhalbrabant.nl.
13: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Allee strijders, een hele goede morgen.
17: Willem Bakker.
16: Het is vrijdag. Goedemorgen, van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow met de onderwegmuziek van Guido van

0: maakt je al 5 jaar iedere dag wakker. De JND Ochtendshow.
1: De JND Ochtendshow.
2: Kappen nou hoor.

0: Guido van der Graaf met Maak me nou niet gek. En we draaiden ook nog Mike Pietersson. Dat doe jij. En dat samen, deze twee, die Guido van der Graaf en die Mike Pietersson, die maakten een begin aan een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor deze vrijdag, de 12e juni.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het betreft vandaag level 1693. Ja, we zijn hard op weg naar nummer 1700. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 235 van de JND Ochtendshow. Een hele goede morgen. Ja, je mag weer trots zijn op jezelf. Je hebt de ultra zware marathon, die we ook wel eens werkweek noemen, bijna voltooid. Het zijn de laatste loodjes. Het is jezelf nog door deze vrijdag heen zien te ploeteren. En dan is het weer zover. Dan mogen we gaan genieten van twee dagen ultieme vrijheid. Welke we ook wel eens weekend noemen. Hey, maar goed, tot 9 uur eerst nog een ochtendshow. En in deze ochtendshow ga je weer meemaken, beleven, het aperitief. Het volgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De JND Weekendmix. Zo meteen tussen 8:30 en 9 uur, al hier op de radio. Lekker alvast inkomen in al dat lekkers, het weekend eigenlijk. Verder hebben we natuurlijk ook de drie vette weekendtips met Paul van Oosterhout, hij van onsbrabant.com. We gaan in de geschiedenisboeken kijken. We hebben de verjaardagskalender. En we hebben een portie fijne muziek klaarstaan om je vingers bij af te likken. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijn, gaan we onze inbox gewoon weer wagenwijd openzetten. Dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat je wakker wordt door Bakker. Dat bij jouw Radio JND ook aan staat. Stuur ons een appje, vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je allemaal gaat sjouwen op deze vrijdag. Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936. Hey, onder

0: Er is volgens mij geen vuiltje aan de lucht voor wat betreft het verliezen van de eerste plek in onze JN30 voor Justin de Wild.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Nou, dat zo aan laat zien dan. Hè. Maar goed, het bewijs moet nog geleverd worden. En dat bewijs hoor je vanmiddag tussen 3 en 6 met Koen van der Vorst. Justin de Wild dus, met Cheerio. Wat een hit. En daarvoor Menno Abe, als ik je heb. Hey, we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Pak eerst even wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Dus kregen wij het afgelopen half uur onder andere appjes vanuit Oosteind. JND staat ook aan in Beek en Donk in Volkel. Amber Sonnema, Amber Sonnema van de Gouw, die stuurde een appje vanuit Berlikum. Verder staat JND aan in Heeswijk, Dinter, Goorle in Hank, Zevenbergen. En vanaf de stamtafel, de denkbeeldige stamtafel die hier in de studio staat, appte ook onze stamgast Cor uit Wijk en Aalburg. En Frank uit Eindhoven, die is er ook weer gezellig bij. Zonder hen eigenlijk geen ochtendshow als het erover gaat. Hey, Bakkert hier, goedemorgen vanuit de parel van de Meijerijstad. Wij hebben hier in Schijndel jullie altijd aanstaan. En we krijgen met z'n allen de groeten van Bassie de Bierclown altaar. En dan Brenda van der Wetering uit Nuenen, die wenst ons en de luisteraars van Radio JND een bijzonder goede morgen. En alvast een kei fijn weekend. En dan Corée Jasper, ze zijn namens Van Maurik bezig met een fijn stukje wegenbouw tussen Waalwijk en Drunen. Het is vrijdag, maar dankzij het natte, en daar komt het woord van de dag, dankzij het natte, miserkutte weer, lijkt het nog 100% maandagochtend. Draai even wat zonnigs voor ons hier ook. Nou, we gaan eens even kijken of we dat kunnen fixeren. En dan Gerard van Mensvoort, die feliciteert zijn collega Michiel bij Hoppenbrouwers. Michiel die is vandaag 43 jaar geworden. En hij trakteert tijdens de lunch op wat pittigs uit de airfryer.
2: Word jij wakker door Bakker? Meld

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Schade.

0: 7, 4, 0, 4.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieur. Ontwerpers van
5: Snoeien Luiten. Ja, die, Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: inzond.
1: Gabert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabert.nl. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Raymond Hermans was dat, samen met Wesley Klein en Omlaag. En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze vroege vrijdagochtend.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Dat is hetgeen waar je op dit moment naar luistert. We zijn er nog tot 9:00 en over een uur dan is het weer zover. Dan hebben we eerst 3 vette weekendtips van onsbrabant.com. Op zijn eigenste manier gebracht. Paul van Oosterhout is daar verantwoordelijk voor. En uiteraard het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De J&D Weekendmix, je gaat hem weer horen in deze ochtendshow. Hey, laten we eens even vooruit gaan kijken. Laten we eens eventjes vooruit gaan kijken naar het weekend. Het weekend van 26, 27 en 28 juni. Dat gaat er plaatsvinden in Mierlo. De kersenoogstfeesten. Gebeurt allemaal op het Molenplein, behalve op zondag de 28e. Dan trekt er een grandioze muzikale parade door de straten van het dorp. Maar op vrijdag en zaterdag, dat is het groot feest. Met 2 geweldige avonden. Op vrijdagavond onder andere met Corrie Konings. Ja, de levende legende. Robert van Ebert, Jorrie van den Boer en Mart Hoogkamer. En op zaterdag met Seda, Cherry en de Sugar Studs. En Jan Smit. Ook hij gaat gezellig langskomen. En zou jij kaarten willen hebben voor dit spektakel in Mierlo? Dan is het heel simpel. Dan moet je even de naam van de kersenkoningin van dat dorp doorsturen. En de naam van de kersenkoningin, die krijg je van me. Helemaal gratis even iets. Haar naam is Sterre. En app deze naam eventjes door via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En als je dat doet, dan loop je dus het risico dat je gratis kaarten wint voor de kersenoogstfeesten. Hey, zometeen de grootste ergernis van gisteravond. Ja. Wat zou dat zijn geweest? De grootste ergernis van gisteravond. Je hoort het zo bij ons al hier in de J&D Ochtendshow.

Rook, When You're In Love With A Beautiful Woman. En we hadden ook nog Stef Eckel en René Kars, liever te dik in de kist. En Gerard Paltz en Jabat samen met elkaar. Een mooie chica zoals zij. Inmiddels is het op de kop af, 8:10. En een van de grootste ergernissen van gisteravond, wat zeg ik, het was, als we de sociale media mogen geloven, de grootste ergernis van gisteravond. Dat waren de reclames tijdens de drinkpauzes van het WK voetbal bij de NOS, Studio Sport, Studio WK of hoe dat het ook mag heten. Vele mensen ergerden zich aan het feit, toen het spel even stil werd gelegd, 3 minuutjes om te drinken. Daar is de eerste en de tweede helft van de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika.

dat de NOS naar een reclameblok ging. Ja, ik heb een tip voor de mensen die zich daaraan geërgerd hebben. Bij de VRT, bij de Belg is het niet zover. Kun je gewoon 90 minuten voetbal kijken zonder dat je onderbroken wordt door reclame. Veelal zitten bij de Belg ook wat gezelligere mensen aan tafel die het hele spul analyseren. Want dat was gisteravond ook wel een dingetje wat ik heb begrepen. En als klap op de vuurpijl, een motie in de Tweede Kamer had gevraagd of dat het vertonen van het WK voetbal in de horeca gratis zou kunnen, omdat het bij de NOS uitgezonden wordt. De NOS publieke omroep gaat jaarlijks €1 miljard aan overheidsgeld naartoe. Alleen dat mag niet. Nee, de NOS die heeft gezegd dat de beelden niet rechtenvrij in de kroegen vertoond mogen worden. De horecabazen moeten dus gewoon betalen. Dat gezegd hebbende, is het nu wel 10 minuten voor 8. En ik heb Jan Biggel voor je.

Jan Biggel en Lilleke Linda. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow op deze 12 juni 2026. Zometeen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met het tweede uur van de ochtendshow. Met daarin onder andere de J&D weekendmix met Willem de Wijs. 3 vette weekendtips. We gaan 4 kaarten weggeven voor de kersenoogstfeesten in Mierlo. En we hebben nog vele andere zaken die de revue gaan passeren. Dus

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
4: Die maakt elk project perfect.
3: Toppie! Paintproject. Meer info op paintproject.nl.
5: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: aan de Handelsweg.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: Ken je Stolk in Boxtelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stolkboxtel.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, je staat in nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey, van Marius, ja, dat is echt oké.
6: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Als u

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Radio.nl. Een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij het tweede gedeelte van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen Corrie Konings, maar eerst zijn hier Flemming en Mart Hoogkamer. Bij J&D hoor je het. En hun

Misschien oud qua leeftijd, maar nog steeds jong van geest. Ik heb het over Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht aan boren. Haar nieuwe single. En daarvoor trapten wij het tweede uur van de ochtendshow af met Fleming samen met Bart Hoogkamer en de 100%. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Het is bijna volbracht. De loodzware marathon die werkweek heet. Het zit er bijna op. De laatste loodjes en Radio JND maakt, zoals je van ons gewend bent, die laatste loodjes net even wat lichter. Dat doen we door middel van de JN30 die je vanmiddag gaat horen met Koen van der Vorst vanaf 3 uur. Maar ook de ochtendshow nog tot 9 uur met strakjes natuurlijk de JND Weekendmix. Gemaakt door Willem de Wijs, de beste party DJ die ons landje rijk is. En we hebben ook nog de 3 vette weekendtips met Paul van Oosterhout, iets na 8:30. Dus als je een lege agenda hebt voor de komende dagen, luisteren. Paul zorgt ervoor dat deze agenda vanzelf vol gaat raken. We hebben nog 4 kaarten liggen voor de kersenoogfeesten, welke binnenkort plaats gaan vinden in Mierlo. En dat binnenkort, dat is op 26, 27 en 28 juni aanstaande. De kersenoogfeesten dus. Met op vrijdag een feestje met Corrie Konings, we hebben net gedraaid. Robert van Hemert, Jordi van den Boer en Mart Hoogkamer. En op zaterdag Senna, Cherry and the Sugarstuts en Jan Smit. Als jij op kosten van Radio JND daar naartoe wil, dan kan dat. Dan is het heel simpel. Dan moet je de naam van de kersenkoningin appen naar de studio. En die naam die krijg je van me. Je hoeft hem niet op te zoeken, hoef je niet voor te googelen. De naam van de kersenkoningin van Mierlo, dat is Sterre. App deze naam via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Nielsen met The Beauty and the Brains. Daarvoor Vincent samen met Henk Dissel. En proost.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Zometeen muziek van een persoon uit Kerkdriel die gisteren geslaagd is voor zijn middelbare schooldiploma. Wie, oh wie, zou dat zijn? Ja, je hoort het zo bij ons in de ochtendshow. De plaat die we gaan draaien van hem is trouwens ook aangevraagd. Nu we het toch over de inbox hebben, laten we eens eventjes gaan kijken. Wat is er allemaal binnengekomen? Pakken we eens eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam dat je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. Zo kregen wij appjes onder andere vanuit Nieuw-Vossenmeer. Daar staat Radio J&D aan in Rosmalen, Hapert, in Bokstel, in Gorkum, Nispe. En bij de mensen met groene vingers van Gerbert Vossenberg Tuinplanten BV in het mooie Helvoort. Ik hoop niet dat daar veel buiten gewerkt moet worden vandaag. Want dat regen je zeik en zeiknat. Wat een weer trouwens. Verder staat J&D ook aan in Zundert, in Sint-Michielsgestel. En last but not least in het mooie Son en Breugel. Dan Nico de Grauw. Die luistert in de werkbus. Hij is met werkmaat, de illegale Mo vanuit Maden, onderweg naar Etten-Leur. Voor iedereen, ook voor jou bakkertje, straks een bijzonder fijn weekend. En dan Jessie van Est, die groet haar collega's. Ze werkt bij Van den Udenhout in Den Bosch. Even kijken. De stijgerslaven van Briksbouw en Ontwikkeling staat haar dingetje te doen in Eindhoven. Behalve Jesse, de wannabe-uitvoerder, die heel goed is nu al in kantjes ervan aflopen. Dan een berichtje van Glenn Kerskus. Hij staat aan bij mij in Kruiningen, zo schrijft hij. En bij Ad van Oorschot in Nieuwe Tongen. Ook daar staat Radio J&D aan op deze vrijdagochtend.
1: De J&D Inbox.
0: Ja, ik heb het net al verteld. De man die we zo meteen gaan draaien, die is gisteren geslaagd voor... Hij heeft gisteren bekendgemaakt via de sociale media dat hij zijn middelbare schooldiploma heeft gehaald. En van deze man wordt ook muziek aangevraagd. Graag eventjes Damien van Os draaien met de Diamantenring. En dat is aangevraagd door Matthijs Sprengers. En die komt uit Heeswijk-Dinter.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt. En dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
11: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
16: Stap in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
17: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
20: Samen delen we Oranje.
21: De nieuwe J&D-app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

0: Sober Samuel Welte en Lil Kleine met Maak Me Nou Niet Gek. En daarmee hebben wij het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor vrijdag, die kalender technisch de boeken ingaat als de 12e juni 2026. Met strakjes onderweg natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben ook de verjaardagskalender. En ik kan je vertellen dat er vandaag iemand op de kalender staat die recent toegevoegd is aan de J&D-playlist. En de gast in kwestie die viert vandaag zijn 19e verjaardag. Wie, oh wie zou dat zijn? Nou, je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.
1: De J&D Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Maar eerst eventjes de drie vette weekendtips. Welke geselecteerd zijn door de mensen van ons Brabant.com. Paul van Oosterhout, door omstandigheden hoor je hem even niet. Ik heb hier de drie tips voor je, die ik zelf eventjes heb voor jou. De eerste tip, het buitengewoon festival, Waspik. Dit weekend bleef Waspik voor de allereerste keer een gloednieuw festival. Buitengewoon Waspik. Met vanavond onder andere optredens van de buren van de brandweer, Arjon Oostrom. De lievelings-dj's van je zusje komen ook langs. En dj Corrie. En morgen dan onder andere een knallende feestavond met dj Siem van Geest, Jeroen van Zelst, Mavo, Denskado en de feestmeester. Dat dus in Waspik. Morgen ook Camping Kids Club Helmond. Ja, morgen gaat het allemaal gebeuren. Met onder andere Gordon, Paul Elstak, de Outsiders, de Dark Raver, Dries Roelvink, Willy Wartaal, Kim Holland gaat ook voorbij komen. En let eventjes op, er is ook een speciale Radio J&D stage. Daar zijn we hartstikke blij mee. En dan de laatste tip, dat zijn de aardbeienfeesten in Zundert. Die vinden morgen en zondag plaats. Met onder andere een geweldige grote braderie, gezelligheid en entertainment. Hey, is het allemaal te snel gegaan voor je? Dan zou je eventueel kunnen gaan naar
1: Dit waren de uitgaanstips voor deze week. Meer uitgaanstips? Kijk op ons Brabant.com.
0: Nou, dat dus.
1: De J&D Weekend Mix.
0: En toen was het de hoogste tijd geworden voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens een weekend noemen. Radio J&D, de ochtendshow. We presenteren vol trots de J&D Weekend Mix.
1: De start van je weekend. Dit is de Radio J&D Weekend Mix. Met Willem de Wijs.

Dat was hij weer. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De J&D Weekendmix, gemaakt door de beste party-dj. Die ons landje rijk is, onze Willem de Wijs. En ik heb goed nieuws voor je. Volgende week, dan hoor je hem weer. In de J&D Ochtendshow. En toen was het de hoogste tijd geworden om eens even te gaan kijken in het geschiedenisboek. Wat staat er geschreven op de pagina van vandaag? En de pagina van vandaag, die heet 12 juni. Nou, in 1515, toen werd Helsinki gesticht. Thans is dat de hoofdstad van Finland. 1929, Anne Frank. De Joods, de schrijfster. Die werd toen geboren op deze dag, in 1929. Dan in 1964, Nelson Mandela, die werd toen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld door het apartheidsregime toen in Zuid-Afrika. In 1990 kwam hij vrij nadat de apartheid werd afgeschaft in dat land. Dan 1965, de Beatles ontvingen toen een lintje van de Britse vorstin Queen Elizabeth. En in 2021, tijdens het Europees kampioenschap voetbal, kreeg voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd Finland tegen Finland in Kopenhagen een hartstilstand. En hij moest toen 10 minuten lang gereanimeerd worden. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen als eerste Wilbert Gieske tegen. Acteur, bekend geworden natuurlijk door Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Tineke Schouten, die is ook jarig. Cabaretier, Tineke Schouten viert vandaag haar 72ste verjaardag. Hij Cora van der Nieuwenhuizen, dat is een oud-politica, oud-minister. Namens de VVD was zij minister dus van Infrastructuur en Waterstaat. Woont thans met haar man in Oosterwijk. Cora van der Nieuwenhuizen, ze viert vandaag haar 64ste verjaardag. En dan nog een jarige. De beste man, die is in 2007 geboren. Zijn naam is Sam van Veldhoven. En Sam van Veldhoven, hij viert vandaag zijn 19e verjaardag.

Tom van Veldhoven was dat met Hey, kom maar op. En we hadden een verdomd goede reden om Sam te draaien. Want de beste man is jarig vandaag. Hij viert zijn 19e verjaardag. Van harte proficiat, Sam. Namens heel Radio J&D en alle luisteraars. Hey, ik heb nog één plichtpleging te gaan. Eigenlijk, nou ja, noem het maar een plichtpleging. Johan van der Loo. Hij werkt bij de Devstil in Eindhoven. Hij heeft 4 tickets in de pocket voor de kersenoogstfeesten in Mierlo. In het weekend van 26, 27 en 28 juni. En hij mag kiezen of dat hij op vrijdag wil of op zaterdag. Nou dus, hij is zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de hardwerkende Brabant. De keihardwerkende Brabant. Limburgers, Gelderlanders, Utrecht. Eigenlijk alle Radio J&D-luisteraars die zich uit de naad werken. Voor hun 3 uurtjes muziek dus in Aan de Slag. En vanmiddag vanaf 3 uur gaan wij jouw weekend op de J&D-manier aftrappen. Dat gaat geschieden door Koen van der Vorst. De JN30 vanaf 3 uur dus. En mocht je na 6 uur nog niet het weekendgevoel hebben, ja, dan hebben we altijd nog ons ultieme weekendbreekijzer. Zijn naam is Arthur Kruid. Hij is op zender vanaf 8 uur met de verzoek vrijdagavond. En muzikale suggesties, ze zijn al van harte welkom. Het enige wat je even moet doen als je nu al een muzikale suggestie stuurt is de hashtag Arthur draait alles meesturen. Dan komt het in het goede postvakje terecht. De J&D Ochtendshow die is er morgenochtend weer. Weliswaar een uurtje later, maar er staat dan wel weer een tsunami aan worstenbrood tegenover. De J&D Ochtendshow. Ik wens je een bijzonder fijne vrijdag.

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, allerbest.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: containernederland.nl.
1: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
2: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Aan de slag.
8: Aan de slag.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Café de Brabander. Sita Shopping Center in Maspalomas.
2: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: JND Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
15: Ja.
14: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
15: 13 juni.
14: Helmond. Ja, jongen.
11: Gapert. XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
16: Goedemorgen!

0: Gasten Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 Grill en Bar.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 5859 57.
4: Of kijk op henk.jobs.
5: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: Tegel eruit, pompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
4: Oh ja. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met

0: Ja, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de net toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. En voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Als u

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Oh, heerlijk! Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh, wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja! Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
9: De goedkoopste veranda.nl.
7: Oeh. Met 10 jaar garantie.
9: Ah, de goedkoopste veranda.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Camping Hezerenbos in Hezen.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: J&D Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
17: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
18: Maar weer. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
19: Van Schijndel.
20: Kerkstraat 7 in Geffen.
19: Bedrijfskleding.
21: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
22: Kies je prachtmaat.
21: Prachtmaat.
22: Dan weet je dat het goed staat.
21: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
22: Dan weet je dat het goed staat.
23: Home is where the heart is.
24: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
23: Rijkers Haarden.
24: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
25: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
26: Ja, die Snoeienluiten.
8: Die maken het.
25: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
25: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh,
3: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Check paintproject.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 11 uur.
11: Goedemorgen, je staat in nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om er binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Ter Holen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien erin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. Schade?

0: Hilversumberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert.

0: aan de Handelsweg. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Aan de slag.
8: Aan de slag.

0: schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
1: Kijk nou, de Reddelouw!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
5: En Jack,

0: maar mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht, de andere kant op dus, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Holy moly!
12: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
12: En altijd met hoog rendementsglas.
13: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
12: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
17: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
17: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
18: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
17: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Aan

binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
5: Dit is
3: Radio JND.
5: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
3: 12 uur.
9: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten, moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door, tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg, heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uitbest.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni. Helmond.
4: Ja, jongen.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
6: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen.
6: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Jouw Nederlandse dag.

0: er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
4: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos,
12: de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
13: Doe ze eruit, wat

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
1: In twee muis klikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio J&D.

0: met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs. Goedemorgen.

0: Zochel.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dit is
7: Radio DND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 1 uur.
8: Goedemiddag, dit is de AV Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Hulterug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
11: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
10: Vandaag een dakkapel, in één dag.
12: Ja, met een gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
13: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
14: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
15: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
14: En gratis vervangend vervoer.
15: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
14: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Nederlandse dag.
1: JND. Radio JND.

0: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Van de zaande toch eens uit zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp nog een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
6: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhalbrabant.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Dag.
12: Dit is Radio JND.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Leaseom. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel.
9: Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 45 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Dit is
15: Radio J&D.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij J&D hoor je thuis.
15: 2 uur.
16: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
14: J&D Verkeer.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier op onthoud. Van de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg-Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur-West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
19: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
20: Passie voor uw auto en de service is uniek.
19: reparatie en verkoop naar...
7: Schoenmakers Autotechniek.
19: Aan de Handelsweg.
20: Kapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
21: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten... als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds... kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
22: Kijk voor vacatures op
23: metselprojecttilburg.nl.
10: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
24: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
25: Die maakt elk project perfect.
24: Toppie!
25: Paintproject.
24: Meer info op paintproject.nl.
26: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
29: Jouw Nederlandse dag.
20: Jouw Nederlandse dag.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Hallo, waar gaan we heen?

0: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
1: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
5: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
4: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habet-event-support.nl en zij regelen het voor je.
7: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: J&D Verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
16: Oh, heerlijk! Heb jij ze ook al geproefd?
17: Huh? Wat bedoel je?
16: De gehaktballen van de Ballenkoning.
17: De Ballenkoning?
16: Ja! Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
17: Klinkt goed. De Ballenkoning.
18: En Jack, wat

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
3: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: of tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De nieuwe J&D app.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Zo, Huubke hier.
6: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
6: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni. Helmond!
6: Ja, jongen.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Schade

0: 104.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben nog van de Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, duurt 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Ravenstein, ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementslas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een mescherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Schade

0: de 404.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, uit best.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
1: Oh ja.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
1: Container.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
3: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
4: Weekend!
5: Weekend!
3: Dit is de JN30.
5: Zo, daar gaan we. Het is vrijdagmiddag, de 12e van juni. Het is 3 uur geweest en ja, het is hoog tijd om het weekend in te gaan luiden. Het weekend komt eraan. En je vrienden van JN30 zijn hier om samen met jou het weekend te openen. De beste kant van de week. Die gaan we bereiken deze middag. Tot aan 6 uur heet ik je welkom bij een splintertje nieuwe.
3: JN30.
5: We gaan hem aftrappen met een man die vorige week nog op 24 stond. Deze week zakt hij in de lijst en mag hij de lijst officieel openen op plekje nummer 30 met zijn versie van Ik Kom Terug.
3: Nummer 30.
5: Ik heb het over Guido van der Graaf en Ik Kom Terug deze week op nummer 30 in de JN30. Welkom bij JND.

0: Spice, Jordan en niemand minder dan André Hazes en Robert van Hemert samen.
1: De JN 30. Koen van der Voorst.
0: Hoor je deze week op plekje nummer 29 in de JN 30. Vorige week stond het nog op 26. 11 weken in de lijst. Net als Guido van der Graaf, die de lijst begon openen op 30 met Ik Kom Terug. Vorige week stond hij op 24. Deze week op plekje nummer 30. Hey, welkom. Het is vrijdagmiddag. Hier ben mijn radio JND. 3:15 bijna. En ja, we zitten aan de goede kant van de week. We gaan het weekend openen. Mooi weekend trouwens hier bij JND. Want morgen hosten wij onze eigen stage op Camping Kitsch in Helmond. En daar ben je van harte uitgenodigd als je wil. Als je er nog kaarten voor hebt kunnen bemachtigen. Want het is inmiddels helemaal uitverkocht. Maar we hosten daar vanaf 12 uur 's middags tot in de late uurtjes ons JND-café op het terrein. Dus misschien gaan we elkaar morgen dan wel zien. Hey, laten we deze week de balans opmaken. Deze week hebben we in totaal 8 stijgers, 15 zakkers. 3 nummers zijn gelijk gebleven en ook nog eens een keer 4 nieuwe binnenkomers. Ja, het is vrijdag, de dag van nieuwe muziek. En ook vandaag ga je veel nieuwe muziek krijgen tussen de 30 allergrootste door. Dus ja, mijn advies is blijf gewoon hier bij Radio JND hangen. Dan weet je gewoon dat je goed zit om muzikaal helemaal bij gesproken te worden op de vrijdag met alles wat nieuw is. En over nieuwe muziek gesproken. Een nieuwe binnenkomer, een verse van Danny Vroger en Mickey van Wijk samen. Deze week vind je hun op plekje nummer 28... en komen ze nieuw binnen in de JN30 met hun laatste nieuwe single... en die heet Knipperlicht. Oh,

je nieuwe single van de 3A's. Je hoorde Los Vast bij J&D. Vorige week stonden zij niet in de lijst. Deze week komen zij nieuw binnen op plekje 27. Wat een hele sympathieke gasten trouwens. Hè. Een tijdje geleden waren ze nog hier in de radio J&D-studio. En je weet eigenlijk gewoon, de 3A's zijn helemaal back in town. Komen binnenkort vast en zeker weer met nieuwe muziek. Maar tot die tijd genieten wij van deze nieuwe van hun. Los Vast hoorde je deze week nieuw binnen in de J&D op plekje 27. Hey, onderweg René Schuurman zo meteen. Al win ik 10 miljoen. Ook Jari Hellers komt eraan met zijn vlam in de pan. En eerst gaan wij een rondje rijden met Wolter Kroes. Die heeft een hele mooie route uitgekozen, namelijk Route du Soleil. Vorige week stond hij op 22, deze week moet hij een aantal plaatsen inleveren. Weliswaar twee weken in de lijst en deze week zakt hij van 22 naar 26 in onze eigen J&D.

0: de zomer knalt uit je speakers. Gelukkig wel uit je speakers, niet uit de wolken vandaag. Jordan Walter Kroes en Ruud Dusoulay bij Radio J&D. Van de week hoorde je ze nog op 22 en deze week op 26. En daarvoor nog op 27 nieuw binnen in de lijst. De 3J's met Los Vast. Zo, we gaan er goed doorheen. Heel de lijst kun je trouwens meelezen. Hè, online via radiojnd.nl. Je kan de lijst ook volgen via Spotify, mocht je dat fijn vinden. Nieuwe muziek van Guus Dogge onderweg. Ook muziek van Rob van Daal. En Tina van Beek heeft ook nieuwe muziek. Daarover dadelijk meer. Eerst tijd voor een tipje. Een tipje voor de JN30. De nieuwe single van John Heyzakkers. En die heet Het had zo mooi kunnen zijn. En die klinkt zo.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. We zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar X-Rijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: ontvangen. Als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.
5: Nummer 25.

Laatste nieuwe single van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen hoorde je bij J&D. Daarvoor nog Sven Verstegen, Lange Frans. Die hoorde je op 25 met Boegepad. En deze versie van René Schuurmans, die hoorde je natuurlijk op plekje nummer 24. Al win ik 10 miljoen. Vorige week op 17. Inmiddels 4 weken in de lijst. Ja, en volgend uur maken wij de nieuwe Radio J&D Successchrijf aan je bekend. Het liedje wat het vervolg is op een Baco in Monaco van Ferrit Lits en Shaq. Wie dat gaat zijn? Wie? En hem of een haar? Wie de Radio J&D Successchrijf aan handen gaat krijgen, hoor je allemaal volgend uur. Wesley Bronkhorst komt er ook aan. En nieuwe muziek van Rob van Daal en Tina van Beek. Zometeen hier na de Vlammende Pan. Dit is Jari Reller.

Carré Dekker en de badkamerkraan. 3 weken in de lijst. Een berichtje binnen via de WhatsApp van Bas. Bas vraagt of wij zijn collega Harry een kleine schop onder zijn achterwerk willen geven. Om een klein beetje op te schieten. Er zijn de laatste loodjes van de werkweek. Dus bij deze voor zijn collega Harry. Of wij zometeen iets van Suzanne Freek willen draaien. Halverwege. Ik hoop niet dat hij halverwege is. Want dan moet de week nog beginnen voor hem. Maar goed. Of wij hem een klein beetje een steuntje terug willen geven bij deze. Het is jouw Radio J&D. Rob van Daal komt eraan met nieuwe muziek. Waarom doe je dit nou? En Tina van Beek ga je horen na Wesley Bronkhorst. Vorige week stond hij nog niet in de lijst. Deze week komt hij nieuw binnen op plekje...

0: binnen op 21. De nieuwe single van Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. Klinkt mij trouwens als muziek in de oren zo op de vrijdagmiddag. En daarvan nog op 22 Pasco, Redekker en de Badkamer Kraam. Die morgen trouwens ook op onze Camp & Kitsch stage is in Helmond. Waar Camp & Kitsch gehouden wordt. Het J&D Café opent daar vanaf 12 uur in de middag tot 1 uur of 11 in de avond. En mocht je erbij zijn morgen, dan ga je Pasco, Redekker ook op die stage zien. Hey, zo meteen onder andere Ferry de Lits en Shaq. Ze komen deze week nieuw binnen in de J&30. Afgelopen week waren zij de Radio J&D succes schrijven. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Een tipje voor de J&30 van Rob van Daal.
1: Dit is een tip voor de J&30.
2: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Ik raakte je kwijt.

0: hangen in de JM Dance. Tot zo.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na een dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toetrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, de nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 grill en bar.
6: Goedemorgen.

0: muurverven? Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stookbokstel.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
2: Koen van der Vors.
3: Als Max Verstappen door de JN30 heen vandaag met Guido van der Graaf van de Weg, Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. Hoor je na Suzanne en Freek.
2: Bij JND hoor je het.
3: En halverwege hoor je op 20.
2: Radio JND. Nummer 20.

0: morgen.
1: Nummer 20 van deze week in handen van Suzanne Vreed, die meer dan 10 keer het Gelredome gewoon helemaal uitverkocht met een show. Je hoorde halverwege.
2: 32 overzicht.
1: Een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 hoorde je Guido van der Graaf en ik kom terug. 29, André Hazes met Robert van Hemert samen. Samen uit, samen thuis. Op nummer 28 kwam nieuw binnen Danny Vroker met Mickey van Wijk samen en Knipperlicht. Op 27, de mannen van de 3J's met Losvast, nieuw binnen. Op 26 hoorde je Wolter Kroes en Ruud Dusserlij. 25, Sven Verstegen, Lange Frans, het Boevenpad. Op 24, René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen. Op nummer 23 hoorde je Jari Helligers met Al win ik, Vlammende Pan. Op 22, Pascal Redekker en de Badkamerkraam. 21, Wesley Bronkhorst en Ik drink Rosé. En op nummer 20 hoorde je Suzanne Freek. Zojuist gedraaid, halverwege. Vorige week stonden ze op 14 en deze week op plekje nummer 20. Maar wel al 10 weken in de lijst. Doen ze heel erg goed. Hey, welkom. Het weekend gaat bijna beginnen. Nog een uurtje doorbikkelen voor de baas. Het zijn officieel de laatste loodjes. En ja, J&D heeft dan het geluk dat ze jou door die laatste loodjes heen mogen helpen. Mogen we nog eens voor je draaien zometeen tussen de hits door? Laat me horen. 085-760-9936 of jij de gratis J&D hebt. Een Baco in Monaco. Klinkt goed voor de vrijdagmiddag, toch? Je hoort ze zometeen Ferry de Lits en Check samen. Ze hadden afgelopen week de radio J&D succesrijf in handen. En deze week komen ze nieuw binnen op 18. En eerst, de man die nummer 19 mag warm houden. Vorige week stond hij op 30. Zijn nieuwe single heet Ciao, Doei, Adios. Het is de nieuwe van Guido.

op 18 in de JN30. Vorige week waren zij de Radio JND Successchijf. Gaan we af te vragen hoeveel bako's worden er eigenlijk gedronken in Monaco tijdens het Formule 1 weekend bijvoorbeeld. Het eerlijke antwoord, niemand weet het precies, het is niet bijgehouden. Er zijn geen officiële cijfers, maar met zo'n 200.000 tot 250.000 bezoekers in de stad kun je ervan uitgaan dat die cocktailshakers overuren draaien. En als slechts één deel van die bezoekers een paar bako's bestelt, dan praat je al snel over tienduizenden glazen gedurende het hele weekend. En één ding is zeker, Monaco vloeit niet alleen de champagne. In Monaco vloeit niet alleen de champagne rijkelijk. Ook de bako is er waarschijnlijk niet aan te slepen. Dus jouw Radio JND op na het weekend. Misschien wel aan de bako in Monaco. Mai Pietersen komt eraan. Chris Cross Amsterdam zo meteen. En dit half uur een nieuwe Radio JND Successchijf. Hij is voor je onderweg. En vandaag de 17e.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: De JN30 Koen van der Vorst. Koen van der Vorst.
2: Let's go.
1: Bij JND hoor je thuis. Radio JND. Nummer 16.

Nummer 16 in handen van Mike Pietersen. Joh, dat hele mooie, dat doe jij. Volgende week op 15 één plekje moet inleveren. Zometeen hier, een nieuwe Radio JND successchrijver. Welke man of vrouw is die afkomstig? Je hoort het zometeen iets voor 16:30. En eerst verder met de nummer 15 van deze week. De helft van de JN30. In handen van Chris Cross, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoppen mij.

0: Smit, het is bijna 16:30, dan weet je vast de prik. Dan maken wij de meest belangrijke track van komende week bekend. Het liedje wat wij helemaal grijs gaan draaien. Waarbij wij de Buma en de Sena flink gaan sponsoren. En nou, ik moet eerlijk zeggen, de artiest zelf ook natuurlijk. Maar het belangrijkste is, deze single moet je gehoord hebben. En bij de muziekredactie van J&D was iedereen unaniem beslissend over deze nieuwe single. En ik heb de man die de maker is van deze single aan de telefoon. Dat is Rutger van Barneveld. Rutger, goedemiddag.
1: Hey Koen, goedemiddag.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, lekker vriend. Heerlijk.
0: Ik heb altijd het gevoel, als ik jou aan de telefoon heb, dat het zo goed met jou gaat, dat je eigenlijk gewoon, je kan het niet eens uitspreken hoe goed.
1: Nee, ik ben eigenlijk altijd wel een tevreden mens. Tuurlijk heb je wel eens een dag dat je denkt van, die slaan we liever eventjes over. Maar over het algemeen heb ik die maar weinig in mijn leven. Dus ja. Altijd positief gestemd.
0: Ja, zo klink je ook altijd, moet ik zeggen. Dus dat doe je hartstikke goed. Hey, Zwoele Zomernachten, jouw nieuwe single. Toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik van, nou, Rutger heeft even een andere kant gekozen. En ik moet zeggen, ik was er eigenlijk wel flink door verrast.
1: Nou, ik heb mezelf eigenlijk ook verrast. Maar ik heb mezelf ook willen uitdagen. Zoals wij hebben het vaker natuurlijk met elkaar over de muziek gehad. En ik zei al eerder tegen jou van, afgelopen jaar was niet mijn meest succesvolle jaar qua muziek. Daar lag denk ik ook iets minder de focus op. En ik was klaar om een nieuwe stap te zetten. En dit liedje lag al een jaar op de plank. En ik hoorde iets waarvan ik dacht, dit past bij mij. Maar ik moet het wel even een Rutger soundje geven. En dat hebben we gedaan. Dat is Zwoele Zomernacht geworden.
0: Het is hartstikke goed gelukt volgens mij. Het is het mooie van het liedje eigenlijk. Het is een soort lichtschakelaar. Als je hem aanzet, dan is het gewoon één keer zomer.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? De zon gaat spontaan schijnen.
0: Ja, heerlijk man. Hey, en smaakt dit naar meer op deze tour? Of zeg je van, nou weet je, er komt dit jaar zoveel aan. En allerlei verschillende, het feit dat jij opnieuw wil uitvinden. En misschien opnieuw wil uitdagen ook. Dat je zegt van, nou weet je, we gaan allerlei dingetjes gewoon lekker proberen. En we gaan er gewoon iets moois van maken.
1: Nou, ik kan niet garanderen dat dit blijft, maar het smaakt wel naar meer. Dus ik denk wel dat de komende single zeker nog in deze stijl zal zijn. Maar ik wil mezelf zeker nog wel meer uitdagen. Dus ja, ik denk dat er nog wel meer in de pen zit.
0: En de mensen die Rutger een beetje kennen, hij gaat geen uitdaging uit de weg. Dus dat is een kwestie van tijd dat wij weer een mooi vervolg krijgen op deze single, volgens mij.
1: Zeker, man. Dat komt echt goed.
0: Hey, ik heb mooi nieuws, Rutger, want wij gaan jouw single een week lang helemaal grijs draaien. Want wij bekronen bij deze tot Radio J&D succesgrijs!
1: Ah, lekker man!
0: Dus vanaf nu zwaai jij de scepter en ik zou jou willen vragen, zou jij jouw nieuwe single hier op Radio J&D voor alle luisteraars willen aankondigen?
1: Ja, tuurlijk wil ik dat. Lieve luisteraars van Radio J&D, veel luisterplezier met jullie successchijf en mijn successchijf, Zwoele Zomernachten!
0: Mooi weekend, Rutger!
1: Mooi weekend!
2: Doeg! De Radio J&D successchijf.
3: De Radio J&D successchijf.
2: Rutger van Barneveld. Zwoele Zomernachten.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe

0: nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleut halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Ja, het is er dan toch van gekomen.
11: Welk?
10: Ik ga trouwen.
11: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
10: Ja, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
11: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: J&D Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.
10: Hallo, Nederlands Leerman hier. En ook mijn weekend begint op vrijdag met de JN30 met Koen van der Vorst.
9: Nummer 14.

Strictly Dance, goede combi. Joris bij J&D van 10 deze week naar 13 gezakt. 7 weken in de lijst. En daarvoor nog Nerdus Leeman. Vorige week stond hij op 16, deze week op 14. Ze mogen alles van me krijgen. De vrijdagmiddag van Radio J&D. De diamant erin komt eraan van Damien van Os. De laatste nieuwe single van Jeroen van Zels. Die heet Griekse Nacht, die ga je eens horen. En ook Sineke heeft nieuwe muziek. Vorige week stond ze op 18. Deze week stijgt ze naar plekje nummer 12. Met haar nieuwe single. En die heet Ik Doe Wat Ik Wil.

Raymond Hermans. In de boeken. 16:45. En ik hoop dat jij een weekend gaat beleven wat in de boeken kan. Je hoorde daarvoor nog Sineke en Ik doe wat ik wil. En Raymond deze week van 21 na 11 met zijn nieuwe single In de boeken. Een andere stijl van hem, maar eerlijk is eerlijk, staat hem goed. Hey, tijd geworden voor de nummer 10. En dan tijd zo meteen voor een klein overzicht wat we hebben gedraaid. Deze jongen stond vorige week op 9. Zakt deze week één plekje naar achter, naar nummer 10. Maar wel al 12 weken in de lijst. Het was misschien wel toch een kans hebben om een hele grote hit te worden. En nou, eerlijk is eerlijk, het is ook grijs gedraaid.

Hoorde je op 10 tijd geworden voor een klein overzicht van de nummers 20 tot en met 10. Op 20 hoorde je Suzanne Freek halverwege. Op 19 Guido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. Op 18 kwam nieuw binnen Ferry de Lits met Check Samen en Baco in Monaco. Op nummer 17 hoorde je John West, de Lange Frans, Alles wat ik zoek. 16 Mike Pietersen en Dat doe jij. Op 15 Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer, Jan Smit, Zij hopen mij. Op 14 Nederlands Leeman, Ze mogen alles van me krijgen. Op 13 Mart Hoofdkamer en Billy Dans, Grappie Sappie. Op 12 hoorde je Sineke en ik doe wat ik wil. Op 11 Raymond Hermans in de boeken. En op 10 hoorde je niemand minder dan Damien van Os en de hele mooie Diamantenring. Dit is jouw Radio J&D. Het weekend gaat bijna officieel beginnen. Hoppatee. We hebben de werkweek volbracht. Om het onderweg zo meteen om het weekend te openen. Muziek van Samuel Welten en de bank zitten samen. Uitsloven komt eraan. En de laatste nieuwe

0: bedrijfstalent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifiek.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Hanne Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in de volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je Prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
9: Ja, die! Snoeien Luiten!
8: Die maken het.
9: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
9: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon. Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehandsauto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: zalando.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
5: Weekend!
6: Het weekend van JND.
4: Jouw weekend begint hier.
7: Het is officieel weekend. Hoppatee.
8: Koen van der Vorst.
7: En de hits worden steeds beter. Je bent in de JN30. Kimberly Francis komt eraan. Ook Tina Martin ga je horen. En eerst Samuel Welten. En de bank zitten samen. Bij JN30.

natuurlijk ook nog eens een keer een hele goede WK-hit gemaakt. Die momenteel helemaal grijs gedraaid wordt. De Leeuw komt eraan. Hey, welkom. Het weekend is officieel begonnen. Dit is JRND. De JRN30 meelezen kan gratis even iets via radiojrnd.nl. Onderweg Kimberly Fransen zometeen. Jannes komt eraan. Django Wagner, waarom ben jij gegaan? En gloedje nieuwe muziek van Robert van Emer dit half uur. En die is heel fijn. Een tip voor de JRN30. Je raadt hem zo horen. En deze man maakt een groeispurt in de JRN30 van 13 deze week naar 7. Mag nooit ontbreken in de JRN30 een liedje van Tino Martin. En deze zeker niet. Deze nieuwe van hem. Jong en dom hoor je nu in de JRN30 op jouw JRND. Jongen.

0: leven.
1: Jannes, Dans tot de Morgen met mij draaiden wij bij Radio J&D. Daarvoor nog Kimberly Fransens hoorde je op plekje nummer 6 met Als ik dan denk aan jou, komt van 7 af. En Tina Martin daarvoor op nummer 7, die komt van 13 af. Jannes, volgende week op 5, deze week op 5 en volgende week op 4 met Dans tot de Morgen met mij. Bijna 5:30. We gaan richting het einde van de lijst, richting de top 3. Hoe gaat hij er deze week uitzien? Dat is de grote vraag. Hoor je allemaal iets voor een uur of 6? In elk geval zometeen nieuwe muziek hier van Robert van Hemert. Heeft vandaag zijn nieuwe track uitgebracht en die is heel goed. Heet Zandloopster. Ook Jamal heeft nieuwe muziek. Je wint me op. Die ga je eens horen. En eerst Django Wagner. Die mag deze week nummer 4 warm houden. Komt van 6 af. Waarom ben jij gegaan? 5 weken in de J30. En deze week dus een plekje. Nummer 4.

0: 30. Waarom ben jij gegaan? De nummer 4 van deze week in de JM30. Ja, tijd geworden voor nieuwe muziek vandaag. Vers binnengekomen bij de muziekredactie van Radio J&D. Het enige wat PostNL vandaag wel geleverd heeft is de nieuwe muziek. En past het niet door de brievenbus. We hebben de roldeur open moeten trekken. Maar we hebben hem binnengekregen. De nieuwe single van Robert van Hemert. En die heet Zandloopster. En mogen wij presenteren als tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: van Jorden. Je wint me op bij J&D, net voor 5:30. Zo dadelijk hier gaat de J&D verder. De top 3 komt eraan. En de grote vraag is, staan Donnie en Sarah nog steeds op 3? Of hebben ze hun plek moeten afstaan? Je hoort het zo meteen, dus blijf hangen in de enige echte. J&D. Tot zo!
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Zo, Huub hier.
4: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
3: Helmond!
4: Ja, jongen.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot. Als u

0: Specialistbrabant.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertragingen, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst is ook dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en Bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Kijk nou, de Reddelo.
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste...

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
5: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert

0: aan de Handelsweg. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.

Sinds deze week niet meer in de JM30 te vinden. Ze hebben de lijst moeten verlaten. Ik heb het over Hanne Meijer en Bluff. Stonden best wel wat weken in de lijst. 8 weken. Ik ben niet meer bang. Net trouwens als Marco Schuitmaker, die deze week na 6 weken met deze nacht de lijst ook moet verlaten. En Miss Montreal met Schuilen na 3 weken. En Russo met Emma Heesters. En Liefdesverdriet na maar liefst 6 weken. Zo. Het is 6:30 geweest. Het weekend is officieel begonnen. Je hebt de werkweek volbracht. Applausje voor jezelf. Wij helpen je verder richting de vrijdagavond. Straks hier trouwens om 8 uur de verzoek vrijdagavond met Arthur Kruid. Hashtag Arthur draait alles. App dat even door als je iets wil horen op de radio vanavond vanaf 8 uur. Want jij bepaalt vanavond hier in de verzoek vrijdagavond de J&D-playlist. Hey, we gaan verder met een man die een jaar geleden op nummer 1 stond in de J&D-30. Deze week, een jaar geleden dan precies, schopte hij Samuel Welten van de troon af met deze single. Je kent hem misschien van Arjen Oosterom, maar zijn versie van Guido van der Graaf met een vele malen grotere hit. Hij stond een jaar geleden op.

0: Guido van der Raaf hoorde je Waarom Nou Niet Kleuren, een jaar geleden de nummer 1 in de JN30.
1: JN30 Overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Op nummer 10 hoorde je Damien van Os en de Diamanten Ring. Op nummer 9 Jeroen van Zelfs en de Griekse Nacht. Op 8 hoorde je Samuel Welte en de Bankzitters met Uitslover. Op 7 Tino Martin, Jong en Dom. Op 6 Kimberly Fransens en Als ik dan denk aan jou. Op 5 Jannes, Dans tot de morgen met mij. En op 4 hoorde je Django Wagner en Waarom Ben Jij Gegaan. Nou, eerlijk is eerlijk. We staan er goed voor. De top 3 van de JN30. Is die een klein beetje hetzelfde gebleven als afgelopen week? Het antwoord daarop is volmondig ja. Deze week mag ook Senna met Donnie met Waar Blijf Je Nou de JN30 top 3 aftrappen. En daar gaan wij nu aan beginnen. De top 3 van de JN30, afgetopt door Donnie en Senna. Met Waar Blijf Je Nou op plekje.
1: Nummer 3.

0: De nummer 3 van deze week in de J30. Het is bijna 17:15. Het weekend is begonnen en je hebt jouw Nederlandse dag aanstaan. JND. Met onderweg zo meteen hier de nummer 1 uit de J30. En ook nog een keer de radio JND. Successchijf komt eraan. Sinds 16:30 in handen van Rutger van Barneveld. Eerst tijd voor de nummer 2 van deze week. In handen van Samuel Welte, de Amsterdamse Zomer en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek, 5 weken in de lijst. En deze week staan zij opnieuw op plekje nummer 2.
1: Nummer 2. Gek.

0: Amsterdamse zomer. Je hoort het hele mooie Maak Me Nou Niet Gek op plekje nummer 4. Wat zeg ik? Nummer 4 op nummer 2 in de JN30. Betekent dat er nog één liedje over is. En dat is de nummer 1 waarmee wij het weekend ingaan. Het weekend officieel geopend wordt. Vanavond hier de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid. Vanaf 8 uur. Hashtag Arthur draait alles. Die kun je alvast sturen als je een liedje bij hem wil aanvragen. Dat kan vanavond vanaf 8 uur. Morgen, dan is JND hier. De hele JND zaterdag met de bergmuziek. En morgen zijn we dus ook om 12 uur te gast bij Camping Kitsch. Niet live op de radio, maar wel met onze JND stage. Café JND opent op dat terrein. Heb je kaarten, ben je erbij? Dan gaan we elkaar morgen zeker daar zien. En morgen elkaar spreken hier op de radio vanaf 12 uur. Mooi weekend, we gaan eruit met opnieuw de nummer 1 in handen van Justin de Wild. 13 weken in de lijst. Hij heeft goud op zijn naam staan met Cheerio. En dat duurt deze week heeft hij ook de nummer 1 in handen in onze eigen JN30. Mooi weekend, graag tot vrijdag voor een nieuwe JN30. Morgen hoor je hem vanaf 6 uur non-stop. En heel de lijst kun je nalezen online via radiojnd.nl. Mooi weekend, we gaan eruit met Cheerio van Justin de Wild.
1: Nummer 1.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
1: Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: regel eruit, pomp je erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja. Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
2: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh.
2: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
3: Paint Project.
2: Check paintproject.nl. Container.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks, bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. 10 watlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle watlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam. Voor de brug bij Gorinchem nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Koornwerderstand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij het Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
7: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
8: Lemmenvloeren.nl.
9: Gapert XXL. Snolle Bollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebben's.
9: Is de vrijdag van JND.
13: Weekend! Weekend!
14: Het weekend van JND! JND!
9: Jouw weekend begint hier.
14: JND!
9: Het weekend van JND.
15: Het weekend van JND.

0: Jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, uitbest.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: JND Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files lossen nu. Stel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedenavond, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
15: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
16: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
17: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
18: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
19: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
20: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers en Tilburg Jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
21: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
18: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
22: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, energy met de E van impact.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
24: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
25: Jouw Nederlandse dag.
24: Het weekend van J&D.

0: ik. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh? Wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
3: Pompstation Temoil. Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
5: Zelfs de prijs ligt goed.
4: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
6: Pff, zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dit is
14: Radio JND.
13: Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij JND hoor je thuis.
14: 7 uur.
15: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
13: JND Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 5 minuten op onthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Kijk nou, de Reddelo!
18: Die gaat weer een vloertje leggen.
19: Ja, voor de allerbeste.

0: De Ridder Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal!
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Dit is de vrijdag van J&D.
6: Weekend! Weekend!
7: Het weekend van J&D! J&D!
5: Jouw weekend begint hier! Het weekend van J&D.
8: Het weekend van J&D.

0: XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: J&D Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
6: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
7: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
8: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. De nieuwe J&D.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei Muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto!
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands!
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen

0: Pooien thuis.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakt in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Wist jij dat zo'n paintproject?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
6: Check paintproject.nl.
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
1: Passie voor uw auto en de service is uniek.
0: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
1: Schoenmakers Autotechniek.
0: Aan de Handelsweg.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
1: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Dit is de vrijdag van JND.
14: Weekend! Weekend! Het weekend van JND! JND!
13: Jouw weekend begint hier.
15: Arthur Kruid.
16: Welkom bij de Verzoekvrijdagavond. Tijd om het weekend knallend in te luiden met jouw favoriete verzoeknummer hier

jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis radio.

0: waarin uit Breda luistert via 94.8 en vroeg om Wesley Bonsen.
1: De J&D verzoek vrijdagavond.
2: 8 uur kruid.
0: Ja, dat is die man die een aantal jaren geleden heel bekend werd, eigenlijk wel door de reality soap, waarbij zijn gezin gevolgd werd. Nou ja, eigenlijk meer de portemonnee van het gezin. En zo kon je gewoon echt een groot kijkje nemen in het financiële gebeuren van de familie Ponsen. Leuk. Bruine ogen huilen niet. In het begin van de J&D Verzoek vrijdagavond. Meer dan welkom. Leuk dat je aanwezig bent. Een alibi hebt tot 11 uur. Ben jij weer de baas over dit o zo leuke radiostation, Radio J&D? Meld me op 085-760-9936. Wat we voor jou kunnen organiseren. 085-760-9936. Of anders gebruik je de J&D-app. Het is 7:12 en zometeen gaan we die plaat van Even Serieus toch nog een keertje aantikken. Ja, mensen krijgen er echt geen genoeg van. Als je een feestje wilt gaan bouwen, dan zit je zeker wel goed. En zometeen ook nog onder andere Ferry de Lids met zijn nieuwe werkje Baco in Monaco, die aangevraagd wordt. Nu eerst Frans Bauer en Django.

eigenlijk heeft men al een beetje vastgesteld dat Cheerio de zomerhit gaat worden. Maar ja, jongens, wellicht iets wat te vroeg geroepen. Ferry de Lits, Baku in Monaco. Het is toch ook wel een kans hebben, hè? En voor de mannen onder ons, hebben jullie de clip al een keer gezien? Oei. Dat weet de hormoonhuishouding toch behoorlijk te stimuleren. Ja, ik heb je wellicht nu toch een klein beetje nieuwsgierig gemaakt. Moet je echt een keertje naar kijken, is leuk. De dikke knijter die door diverse personen vanavond aangevraagd wordt hier bij Radio J&D. En het bericht ontvangen van Herman woont in Soest en vroeg om deze fijne deuk. En daarnaast ook nog een bericht ontvangen van Frank. Voor de chauffeurs van SMK Logistics en kantoorpersoneel, bedankt dat jullie komende zondag meedoen aan het grote DPD voetbaltoernooi in Zaltbommel. En dat samen met het DPD transportteam uit Oorschot. Bedankt daarvoor bij deze. Het is 18 over 8. Ik vind het fijn dat mensen zo, ja, toch wel spontaan meedenken aan de muzikale invulling op vrijdagavond. Zo ook een bericht ontvangen van Dini. En die heeft al behoorlijk zin in de zonneschijn die er toch weer aan zit te komen. Aankomende zondag al een beetje lafjes, maar de dagen daarop volgend, hè, gaan we die grote koperen knaap toch weer wat meer ontmoeten, gelukkig. En Dini vond het wel een uitstekend plan om de zomer alvast een klein beetje te vieren met deze fijne Golden Classic van Los Lobos.

0: Rutger van Barneveld, soms moet je artiesten gewoon even de tijd geven om te komen met nieuw werk. Want dan komen ze keihard terug, hè? Zwoele zomernachten hoorde je.
1: Weekend is J&D.
0: En weekend is op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur de verzoek. Vrijdagavond, Lisette, terug van vakantie. Fijn dat je weer bent. Nou, ook fijn dat jij natuurlijk aanwezig bent, Lisette. Zo na een lekker tripje, hè? Ja, ik zie nog de foto's van een aantal weken geleden en dat zag er absoluut appetijtelijk uit. En dan is het nu natuurlijk toch wel eventjes een klein beetje slikken, dat begrijp ik. Maar goed, het gaat allemaal wat beter toch wel worden. Over enkele dagen trouwens start officieel de echte zomer 2026, hè? Ja, dan kun je dat ook echt gewoon waarnemen op de kalender, zeg maar. Zometeen onder andere nog aangevraagd Exit uit Den Bosch. Ja, bekend van onder andere Kom bij me terug, maar de opvolger wordt aangevraagd. Gaan we straks aandacht aan besteden. En wil je ook iets indienen? Je bent hartstikke welkom, hè? Mogen dat nog niet duidelijk zijn. 085-760-9936 of je maakt gebruik van de J&D-app. Onderweg in de auto, Dennis Kuipers. Van Maastricht naar... Oh, dat staat er niet bij. Nou ja. De avonddienst, hij start zo meteen.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
2: Ja, die Snoeijen-Luijten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservice van Eijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Hé jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
5: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Doe ze eruit.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
2: Je maakt het top met Leidingshop.
1: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
2: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur Kruid.

maken met Stef Ekkel en Sierra Madre. Ik heb sterk het idee dat Belinda van der Veen toch wel een persoon is, ja, een beetje bourgondisch ingesteld. Gevoel gewoon bij deze plaat ook wel. Een hapje, een drankje op vrijdagavond erbij. Een beetje je lichaam heen en weer bewegende van links naar rechts. Ach, de fijne geneugten des mensenlevens. Het weekend is voor velen begonnen. En dat start je toch wel degelijk. Met Radio J&D. Waarbij we al de hele vrijdag alleen maar fijne radioprogramma's aan je hebben laten horen. Onder andere de top 30 uiteraard. Maar vanochtend werd je ook wakker met Willem Bakker en dan nu de afsluiting. Het radioprogramma dat volledig in jouw eigen hand kan liggen. Als je me in ieder geval natuurlijk een bericht stuurt. WhatsApp naar 085-760-9936. Dan nu voor Nadine in die zomernacht. Dit is Marco de Hollander.

0: weekend van J&D.
1: Arthur Kruid.
2: Ja, en trek maar eens even gewoon willekeurig iemand van straat. En laat het deuntje van Corrie Konings horen. Een ieder kan hem gewoon meeblaren. Rangen, standen, het maakt niet uit. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat kent iedereen toch wel. Het was vanavond bedoeld om alvast een klein beetje toch al in de sfeer te komen voor morgen. Want Janice gaat namelijk morgen naar het foutste feestje van het jaar. Oftewel de Camping Kids Club Holland. Dat allemaal morgen gaat plaatsvinden in Helmond. En het leuke is, hè, als je het nog niet weet, Radio J&D is daar ook aanwezig. Niet zomaar, we hebben daar een eigen stage en ook een eigen café Radio J&D. Ook diverse optredens zullen daar de revue gaan passeren. Party Freaks, Pascal Redeker komt langs. Turbo Team, Lars Brands, Stefan Remmers. Roy van Nuland is aanwezig. Mike Sanders, Wesley Broens, Tom Kranen en nog veel meer. En de J&D DJ's, een aantal, zijn ook aanwezig. Dus. Mocht je morgen daar ook een leuke dag gaan beleven, heel veel plezier in ieder geval.

presenteer je nu René Vroger met Welen. Hoe de liefde gaat. Vanavond aangevraagd door Thijs. En dat speciaal voor vrouwlief Bianca.

of zo. Justin de Wild. Inmiddels ligt het tarief wat hoger, zullen we maar zeggen, door deze zomerknijter. Cheerio. Roel Peters is er vanavond verantwoordelijk voor. En dat voor alle luisteraars van Radio J&D. Sympathiek, Roel. Dank je wel. En blijf lekker hangen deze vrijdagavond bij ons. Hè. En ook de andere dagen uiteraard. Ik zie die discoballen gewoon een beetje ronddraaien. Denkbeeldig. Kledij uit de jaren 70, jaren 80. Tavares hoor je nu

0: je J&D. 7 voor 9. Een vervolg is aanwezig. En wellicht ook jouw verzoek. Heb je misschien een bekende? Of ben je zelf wellicht geslaagd? Heb je gisteren fantastisch nieuws gehoord? Telefonisch, want dat gebeurt dan nog wel op die manier. En laat het weten. Je kunt dus voor een persoon ook een plaat aanvragen, omdat de persoon, man, vrouw, gisteren fantastisch nieuws dus heeft gehoord. WhatsApp naar de J&D op 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders de J&D-app. Heb je hem nog niet? Zorg er even voor dat hij op je telefoon of tablet komt te staan. Dus even gewoon downloaden en dan heb je hem gewoon altijd bij je. Neem je hem altijd mee. Wel zo handig waar je ook bent. Straks op vakantie bijvoorbeeld, hè. Dit is even serieus. Baila de gasolina. Het dak mag eraf. Het feest kan beginnen.
1: De Solero. El Calipo de Cornetto. Hey, ti amo.
0: En dat voor Peter.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 585957
1: of kijk op henk.jobs.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Zo, Huub hier.
4: Ja.
3: Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
4: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
3: Helmond! Ja, jongen.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: De vrijdag van JND.
11: Weekend!
12: Het weekend van JND. JND.
2: Jouw weekend begint hier.
12: JND. Arthur Kruijs.
13: Je bent erbij, de JND verzoekvrijdagavond. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het tot een succesvolle avond te maken.
12: Bye.

0: de J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: J31. Vanmiddag de rangen standen te horen geweest. Joor, de Griekse nacht.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D Verzoek Vrijdagavond.
0: Mensenlief, je krijgt het er gewoon een beetje zwoel van, hè? Voor alle vrachtwagenchauffeurs hebben we het vanavond opgezet. Die nog aan het rijden zijn, die vrachtwagenchauffeurs. Dus nou, nog geen weekend hebben op dit moment. Sterkte, boys en girls. Namens Toon de Bloemist, net thuis van mijn winkel, nu aan het eten. Het is een bericht dat verzonden is rond 7:30. We tikken op dit moment 8:45 aan. Ik denk dat Toon inmiddels de maaltijd er wel op hebt zitten. Mogen het wel bekomen, Toon. En hartstikke mooi dat je de weg weer hebt gevonden bij Radio J&D, man. Succes morgen met de zaken uiteraard. Tot 11 uur is dit het verzoekprogramma van Radio J&D, waar je helemaal los kunt gaan. Ken je iemand die gisteren een heugelijke mededeling heeft gekregen?

maken en wellicht nog even zingen, plaatje draaien. Alle ingrediënten kunnen aanwezig zijn hier in ieder geval op vrijdagavond bij jouw J&D. Exit, het heeft even geduurd. Sorry daarvoor. Het meisje uit mijn dromen. Speciaal voor Edwin Smolders.

0: Pauw.
1: Het weekend van J&D.
2: Arthur Kruid.
0: Het is weer een echte Django-plaat, hè? Van een EP dat een aantal weken geleden verscheen. En de opdracht kwam vanuit de naam van Gus Leitens. Hoi, graag afspelen. Waarom ben je weggegaan van Django? Bij deze, Gus.

twee mogelijkheden in ieder geval. Een fijne vrijdagavond en blijf ook lekker hangen bij jouw J&D. Het is 9:30. Fijn dat er ook gehoor wordt gegeven aan de oproep als je mensen kent die geslaagd zijn. Gisteren heel goed nieuws hebben gehad in ieder geval. Als dat trouwens minder goed nieuws is geweest, dan ja, is dat eventjes door de zure appel heen bijten uiteraard. En dan maar hopen dat de herkansing toch ook weer wat positiever af gaat lopen. En anders, ja, ach hè, een jaartje. Zullen we het maar gewoon een beetje positief proberen te benaderen. We gaan in ieder geval straks de nieuwe Corrie Konings voor iemand opzetten. Komt zometeen helemaal in orde. Maar eerst, ja, vind ik het toch ook wel een beetje een nostalgisch moment. Want ik word er altijd toch wel een beetje droevig van als ik het nummer hoor. Ik weet niet of dat ook geldt voor de persoon die hem aanvraagt. Sorena Rutte uit Veenendaal vraagt om Elvis Presley. Met het oh zo mooie My Boy.

0: autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu, ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
12: Bedrijfs- of personenauto?
13: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
14: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
13: En gratis vervangend vervoer.
14: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
13: Industrieweg 27 in Oorschot.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
17: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
18: Wel,
17: ik ga trouwen.
18: Van de zaden naar toch is het zeker niet was. Begint er niet aan.
17: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
18: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
19: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
21: Jouw Nederlandse dag start hier.
9: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
21: Iedere werkdag van 7 tot 9.
9: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
22: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh.
21: dag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
7: 8 uur kruid.

Zo'n geweldige klapper. Wauw. Er hangt iets in de lucht, Corrie Konings. Roos Engelen uit Grashoek, Limburg. Ze is gisteren geslaagd. Chapeau. Goed gedaan. Je bent een kanje, Roos. Het nieuwe nummer van Corrie Konings, speciaal voor jou. Namens de familie Verhaag uit Beringen, Limburg. Wat leuk, wat sympathiek. En ik hoop dat je het ook kunt gaan vieren. Misschien dat je zo meteen nog een leuke avond gaat beleven. Wellicht aankomend weekend. In ieder geval in de pocket, meid. En dan een soort van, nou ja, klaar.

0: do que é.
1: Vieze Jack, ik heb zin in snacks en ik moet eerlijk zeggen, zo rond 21:15, 's avonds, hè? Ja, dan begint toch ook wel een beetje te lonken. Dan moet je wel een beetje van goede huizen komen om er niet aan toe te geven. Ach, jouw vrijdagavond zijn we allemaal wat mee gaande volgens mij, hè? Een hapje, een drankje, het moet allemaal toch wel kunnen. Jesper, hij kwam met deze muzikale suggestie vanavond. Heeft altijd wel wat feestelijke nummers die hij indient. En dat was vanavond dan ook weer zeker aan de orde. Ja, en eigenlijk wel een beetje door Vieze Jack. Moet ik eerlijk zeggen dat ik ook erg hongerig begin te worden. Maar goed, goed drinken staat ook wel volstaat. En zorgt er ook voor dat je gewoon een vol gevoel gaat krijgen, zeg maar. Debbie uit Roermond, zometeen komt jouw muzikale suggestie eraan, meid. Nog heel even wachten, maar we gaan het absoluut zometeen in orde maken. Maar nu eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Bianca. Ja, vrijdagavond zou je voor ons Stefanos met donders goed willen draaien. En tevens ook nog een bericht ontvangen, dat is van een tijdje geleden, van Johan Hiesel. Voor de nieuwe van Stefanos. Dat wordt dus donders goed. De verzoek vrijdagavond, je bent erbij. WhatsApp naar 085-760-9936 voor het indienen dus van je verzoekje. En alles

ook in duet met Mike Pietersen, Dief in de Nacht. Hey Arthur, graag Dief in de Nacht. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Groetjes van Debbie uit Roermond. En dat kan natuurlijk, hè Debbie. Ik bedoel, die verklaring die aanvaarden we volledig. Ik kan me er zelfs volledig ook in vinden eigenlijk wel. Het is zo'n echte J&D-plaat die hier helemaal grijs gedraaid is. En dan nu zo spontaan op vrijdagavond weer een keertje te horen. Namens jou, dank je wel daarvoor. Het is 10 voor 10. Straks gaan we meeblaren. Als support voor het Nederlands elftal. Wij houden van oranje. André Hazes is uitgenodigd. Met het Nederlands elftal. Al lang geleden. Toen ook echt het hele Nederlandse elftal meedeed aan het nummer. Ja, als je die beelden terugziet, dan krijg je er nog steeds kippenvel van. Ik weet het wel zeker. Hey, laten we hopen dat aankomende zondag in ieder geval onze jongens het beste bandje voor gaan zetten. En dat we ver gaan komen. Positieve gedachten kunnen wellicht zorgen ook voor een hele goede afloop. Dus als we met z'n allen gewoon een beetje positiviteit de lucht in slingeren, dan gaat het vanzelf hoop ik wel goed komen. Al win ik 10 miljoen.

0: zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 grill en bar.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs.

0: het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Gapert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
7: Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Dit is de vrijdag van JND.
9: Weekend! Weekend!
10: Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier.
11: Attentie, attentie. Luister je naar de naam Chris de Goeie, dan heb ik goed nieuws.

0: vroeg vrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio JND app.

0: vrijdagavond.
1: Hoe heet dat liedje ook alweer? Het was de start van de carrière van Chris Bauer muzikaal gezien dan. Want hij doet nog veel meer, hoor. Niet alleen maar de zang zorgt voor een gevulde boterham, zeg maar. Nee, zeker niet. Ik bedenk me trouwens ook dat het alweer een tijdje stil is omtrent Chris Bauer. Ik ben benieuwd of hij het succes weet beter te houden. Lisette was er verantwoordelijk voor vanavond bij Radio J&D. Het laatste uur alweer van de verzoek vrijdagavond is van start gegaan. Top dat je aanwezig bent. En wil je nog deelnemen aan de muzikale invulling, dan ben je hartstikke welkom. Ken je iemand die geslaagd is? Ook dat verneem ik enorm graag van je. Ben je het zelf, dan mag je dat ook uiteraard gewoon laten weten. 085-760-9936 voor een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat is 085-760-9936 of anders de JND-app. Tot 11 uur ben jij de Big Boss over jouw vrienden van Radio JND. De vrienden van JND. Wij houden van Oranje. Support voor aankomende zondag.

Ja, man! Petje op, petje af. Dat laatste geldt niet voor Jamal, want hij heeft het petje gewoon echt altijd op. Ook nu weer in de clip. Gewoon het handelsmerk toch wel van Jamal, hè? Je wint me op. Aangevraagd door Martin. Wil je voor mijn vriendin Vrouwtje Vos AUB de nieuwe van Jamal draaien? Je wint me op. Dat belooft wat te worden. Ik weet niet of dat een open uitnodiging is, beste Vrouwtje, maar... Nah. Het is natuurlijk een fijn compliment. Wat je zo in de pocket hebt zo op deze vrijdagavond. En jouw man die gaat hoge ogen scoren met deze hit. Dat is één ding wat zeker is. Dat wordt een dikke knaller. De J&D verzoekt vrijdagavond on air tot vanavond 11 uur. Agneta Veldkoch, jawel, die dame van ABBA. We hebben haar uitgenodigd met een 80s classic hier. Some good.

Nelis Leeman, ze mogen alles van me krijgen. Wat sympathiek, wat aardig, wat vrijgevig zeg. 7:30. Radio J&D. Morgen een groots café te vinden. De Camping Clutch Kip. De Camping Kids Club Holland in Helmond. Morgen een geweldig festijn. Ik heb heel wat mensen al over gesproken. Zijn er voorgaande edities ook geweest. Het schijnt één dolle boel te zijn. En dit jaar dus, 2026, is J&D ook aanwezig met een café met heel veel gave artiesten die daar op de bühne zullen staan. De J&D-sfeer, die kun je proeven. Als je daar morgen natuurlijk aanwezig bent, tickets in de pocket hebt. Tot 11 uur. Muzikale suggesties op jouw aanvraag. 085-760-9936. Kom nog maar even door. En anders de J&D, je hebt gewoon even raadplegen. Ik steek een hand uit. Dat doe ik naar Vroukje Vos. Want hiep hiep hoera, ook Vroukje Vos heeft het diploma in de pocket. Is geslaagd. Vader en moeder gaven het aan ons door via een WhatsApp-bericht.

0: Schilders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Schade.

0: 7-4-0-4.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
9: De goedkoopste veranda.nl.
8: Oeh. Met 10 jaar garantie.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Wij zijn verhuisd.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur kruid.

Ik moet eerlijk zeggen, de duim gaat omhoog, hoor. De sfeer zit er inderdaad hartstikke heerlijk in, hè. Danny de Munk. Verzorgd door Debbie Koelen. Ze kwam met dit nummer nog even snel in de J&D-app. Waar gebruik van gemaakt is. 4:30. Dans tot de morgen met mij. Het is zeker geen uitnodiging, maar wel de nog steeds dikke hit van Jannes. Op aanvraag van Teunis Kant. Op dit moment terug in de auto van een behoorlijk lange dienst. En morgen eindelijk ook weekend. Teunis, je hebt het verdiend. Voor jou, Jannes.

sfeertje. Je hebt er verder niets voor nodig. Alleen maar Demis Roussos. Forever and ever. Want je laat je gewoon meeslepen. En och, die voice van Demis, die weet je ook altijd toch wel weer te raken. Ik ga nu misschien wel heel erg uit van mezelf, maar ik heb goede hoop dat hetzelfde eigenlijk voor jou ook geldt en dat je dezelfde ideeën erover hebt. Voor mijn vrouwtje Lisette, op aanvraag van Peter hier, op vrijdagavond gedraaid bij Radio J&D. Beetje zo aan het afsluiten al, loopt tegen 11 uur. Nou ja, goed, het is 11:50. En Robert van Hemert kwam een aantal dagen geleden ook weer met een nieuwe plaat. En die hebben we omarmd, direct al. Niet alleen wij, de muziekredactie ook van Radio J&D. Maar volgens mij ook toch wel Chantal van Wijk, Bas en de kinderen. Want uit naam van deze personen kwam er zojuist een appberichtje binnen om dus Robert van Hemert gedraaid te krijgen. Met Zandloofster.

samen bij J&D. En besta jij wel echt? Nou, ik heb in levende lijve je appbericht gezien, dus nee. Zeker wel. En dan wil de radiopresentator een einde aanmaken, in ieder geval wat betreft het radioprogramma. Maar dan zie ik nog een bericht binnenkomen van Ronald Kloots. Graag een plaat voor mevrouw Helna en dan een nummer van Rudy de Wit met Dit is zo een dag. Oh, ik ga nog even kijken of ik dat kan organiseren, jongens. Ja, de klant is koning, hè? Wow. Even kijken, jongens. Nou, dat moet wel goed gaan komen. Ronald, gaan we organiseren. Zo op de valreep heb je hem nog even in de pocket, hoor. Daarbij gaan we wel het muzikale boek sluiten. Voor vanavond, tussen 8 en 11 uur, ben je weer getuige geweest van de J&D Verzoek vrijdagavond. Hartstikke dank voor je bijdrage. Dank voor je aanwezigheid. Blijf fijn bij Radio J&D voor veel meer lekkers. En volgende week live aanwezig op Maandes Power Weekend. Maar dan doen we het ook gewoon, hoor. Op vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. De playlist laten we volledig los. En jij hebt het heft dan in handen. Wat betreft de muzikale invulling. Hey, een goed weekend. Bye bye.

0: Employer.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep. Containernederland.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooi.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
9: Als u

0: autospecialistbrabant.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Dit is de vrijdag van JND. Weekend begint hier. Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
3: Helmond. Ja, jongen.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN. Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek.
7: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse-ei-U-M-I.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Goedenavond. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
15: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
16: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
17: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
16: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
18: Goedemorgen!

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl. Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Gapert. XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Iedere werkdag

0: Hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed.

0: gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet weer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
6: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar €6. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: De nieuwe J&D.

0: Alleen Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.